0: Charles McPherson on the saxophone. That guy right there. Bobby Jones on the saxophone. John Foster piano. Warren Brooks on drums. John Fetters puppet.
1: In ons programma House of Hard Bop luistert u naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus met opname van een concert uit augustus 1972 in Loosdrecht. Het volgende stuk is een heel bekende compositie van Mingus, Fables of Phobos. En ook hier weer in een uitgebreide versie waarbij iedere muzikant zijn kans krijgt en er sprake is van veel vrijheid en ruimte, maar wel in gebondenheid en met een muzikale structuur. Mingus was vaak een lastige man, maar hij was ook een meester in het stimuleren van zijn medemuzici, waarbij hij als geen ander het beste uit hen kon bovenhalen.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar solo-opname door pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen werden gemaakt voor Columbia Records in de jaren 1962 tot en met 1968. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen en zolang de tijd het toelaat, hoort u Ask Me Now.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 13 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We beginnen dit uur met een kwartet van Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. Deze saxofonist leefde van 1924 tot 1988 en hij had zijn sporen al ruimschoots verdiend in de orkesten van onder andere Billy Eckstein, Dizzy Gillespie, Duke Ellington en Count Basie, voordat hij toetrad tot het kwartet van Thelonious Monk. Deze samenwerking heeft ruim 10 jaar geduurd, namelijk van 1959 tot 1970. En daarbij valt op hoe goed de saxofonist en de pianist elkaar aanvoelden en waar nodig elkaar aanvulden. De andere muzici zijn bassist Larry Gales en drummer Benny Riley. We horen nu 4 composities van Thelonious Monk en de studioopnamen werden gemaakt in 1967 en 1968. Het album werd uitgebracht onder de titel Underground.

U hoorde het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. De studioopnamen waren uit 1967 en 68. Vanaf 1970 zou Monk gaan samenwerken met een andere tenorsaxofonist, namelijk met Paul Jeffrey. Deze had daarvoor ook al een reputatie opgebouwd bij de groepen van onder andere Dizzy Gillespie, Clark Terry en Count Basie. Vanaf 1972 zou Jeffrey ook deel gaan uitmaken van de groepen van bassist Charles Mingus. Maar nu hoort u het kwartet van Thelonious Monk met Paul Jeffrey tijdens het Newport Jazz Festival in 1975. Het repertoire bestaat uit Monk-stukken en de andere muzici zijn bassist Larry Ridley en drummer Tootie Monk. Een gedenkwaardige combinatie, want deze laatste is de zoon van Thelonious Monk. Hij werd geboren in december 1949 en was dus tijdens dit concert pas 35 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. De composities zijn alle uiteraard van de hand van Monk en de arrangementen werden geschreven door Hal Overton. Het betreft opname van een concert dat in 1963 werd gegeven in het Lincoln Center in New York. U hoort nog twee stukken, 4-in-1 en Epistrophe.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. Live-opname gemaakt in 1963 tijdens het concert in het Lincoln Center in New York. De resterende tijd, overigens, hoort u nog een deel uit het stuk Oscar T. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Malen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 11 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, geboren 1917, overleden 1982. Hij speelde met talloze bekende muzici, maar vanaf 1959 zou hij gaan optreden met een vast kwartet, waarvan tenorsaxofonist Charlie Rouse deel uitmaakte. Deze blazer, die al de nodige ervaring binnen de hardbop had opgedaan, wist zich uitstekend te verplaatsen in de grillig melodische stijl van Monk. Het succesvolle kwartet zou tot ongeveer 1970 blijven bestaan. In 1961 trad dit kwartet enkele malen in Nederland op. We beginnen met opname uit mei van dat jaar, toen ze in het Amsterdamse Concertgebouw optraden. De andere muzici zijn bassist John Orr en slagwerker Frankie Dunlop. U hoort het kwartet eerst in 3 Monk-composities, Jackie Yang, Straight No Chaser en Well You Needn't. Daarna Thelonious Monk in zijn eentje achter de vleugel met 2 standards, Body and Soul en Just the Gigolo. Het laatste thema was een van de favoriete stukken van Monk, dat hij talloze malen heeft uitgevoerd en opgenomen.

In House of Hard Bop luistert u naar Thelonious Monk. Zojuist waren dat opnamen uit mei 1961 vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. De maand daarvoor, in april 1961, maakte ze een kwartet met erin weer saxofonist Charlie Rouse opname in Studio Irene in Bussum. Hiervan vier stukken, uiteraard van de hand van Monk. Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Monk. En verder Rhythmining, I Mean You en Nutty.

In House of Hard Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist en componist Thelonious Monk. In opname uit 1961 gemaakt in Nederland. De muziek is onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. En na deze afkondiging hoort u het kwartet nog in Bemsche Swing. Dit uur werd samengesteld voor de Concertzender door Willem van Manen.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U kunt luisteren naar deel 10 van de serie gewijd aan Thelonious Monk in ons programma House of Hard Bop. Monk leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met boeiende live-opnamen die hij maakte met een grote bezetting bestaande uit 10 muzici. Het was altijd al zijn wens geweest om zijn composities uit te laten voeren door een meerkoppig orkest en eindelijk kwam het er in 1959 dan van. Dat was mede de verdienste van componist Hal Overton, die gevraagd werd om de arrangementen voor zijn rekening te nemen. Dit alles resulteerde in een legendarisch concert dat in februari 1959 werd gegeven in Town Hall in New York. In de nu volgende 3 Monk-composities hoort u naast de pianist zelf als soliste, tenorsaxofonist Charlie Rouse, alt-saxofonist Phil Woods en trompetist Donald Byrd.

In House of the Heart Bop luistert u naar live-opname door een 10-mans orkest met Thelonious Monk aan de piano, waarbij zijn composities worden gespeeld in de fraaie arrangementen van Hal Overton. U hoort nog 3 stukken van dit Town Hall Concert. U weet het uit 1959. De titels zijn Little Rooty Tooty, Off Minor en Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious. De belangrijkste solisten, naast Monk zelf, zijn baritonsaxofonist Pepper Adams, trompetist Donald Byrd, alt-saxofonist Phil Woods en tenorsaxofonist Charlie Rouse.

U hoorde pianist Thelonious Monk in een tienmans bezetting met live-opname uit 1959. Vanaf de jaren 60 zou Monk veel gaan optreden met een vast kwartet dat verder bestond uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlap. Dit kwartet trad in 1961 op in het Amsterdamse Concertgebouw. De rest van het uur gaan we daar wat van horen. En van dit concert werd overigens onlangs een cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort nu tot besluit nog een lange versie van de Monk-compositie Straight No Chaser.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 10 van een serie over pianist en componist Thelonious Monk. De live-opnamen waren uit 1959 en 1961. In de volgende uitzending hoort u meer van het concert in Amsterdam uit 1961. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 9 uit onze serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Monk heeft zich altijd opengesteld voor andere solisten en trad dus veel op met wisselende bezettingen. In eerdere uitzendingen kwam zijn samenwerking aan bod met grootheden als saxofonisten Sonny Rollins en John Coltrane. Vandaag horen we het kwartet van Thelonious Monk met een andere fenomenale solist, tenorsaxofonist Johnny Griffin. Griffin leefde van 1928 tot 2008 en hij begon zijn loopbaan al op zeer jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton. Daarna speelde die onder meer bij de Jazz Messengers. In 1958 zou die lid worden van het kwartet van Monk en hij nam daar natuurlijk opname mee op. Johnny Griffin beschikte over een geweldige techniek en wordt beschouwd als een van de bekendste hardboppers. Maar hij vergat niet dat er ook nog een blues-traditie en de late swingstijl aanwezig is. We horen dit kwartet met live-opname uit augustus 1958. Zij traden toen op in de Five Spot Club in New York. Bassist is Ahmed Abdul-Malik, die overigens oorspronkelijk Jonathan Tim heette, en slagwerker Roy Haynes, een van de meest succesvolle drummers in deze stijl.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De samenwerking verliep uitstekend, alhoewel de benadering van beiden nogal verschillend is. Griffin beschikte over een ongebreidelde techniek, terwijl Monk het vooral moet hebben van zijn melodische benadering en percussieve zeggingskracht. Inmiddels had Monk steeds meer eigen repertoire ontwikkeld, dat ook door zijn collega's zeer graag gespeeld werd. Zo hoorde u net de Monk-stukken Nutty, Let's Cool One en In Walked Bud. Dit laatste nummer is opgedragen aan pianist Bud Powell. We gaan door met nog meer Monk-repertoire door dit kwartet. U weet het, dat werd opgenomen in 1958 in de Five Spot Club in New York.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk en John Coltrane. U hoort een live registratie uit 1957 uit de Carnegie Hall in New York. Later op die avond, en dat was 29 november, zouden ze verder spelen. U hoort nog vier stukken. Baya van Monk, dan de bekende song Sweet and Lovely, Blue Monk en Epistrophe. Het laatste stuk wordt jammer genoeg voor tijdig afgebroken.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar het kwartet van Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane. U hoorde live-opname uit 1957 vanuit de Carnegie Hall in New York. Thelonious Monk leefde overigens van 1917 tot 1982 en John Coltrane van 1926 tot 1967. In de tijd die we nog hebben hoort u een langzame blues met Monk in zijn eentje aan de vleugel. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen.

geluisterd naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen problemen mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hardbop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We gaan naar 1957, een jaar waarin Monk met verschillende bezettingen opname maakte. U hoort eerst een septet dat bestaat uit een bondgezelschap muzici, te weten: Ray Copeland, trompet, Kiki Grice, altsax, Coleman Hawkins en John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk zelf, piano, Wilbur Ware, bas en Art Blakey, slagwerk. Bijzonder is hier dat er twee tenorgrootheden samen te horen zijn. Hawkins wordt muzikaal wel gezien als de voorvader van Coltrane. Het repertoire bestaat uit bekende Monk-composities en het tweede stuk, Ruby My Dear, wordt in kwartetbezetting gespeeld met als blazer tenorist Coleman Hawkins.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar opname van pianist Thelonious Monk, gemaakt in 1957. Zojuist hoorde u hem aan het werk met een septetbezetting. Monk was avontuurlijk ingesteld en vond het interessant om met heel verschillende muzici samen te spelen. Het volgende kwartet bestaat uit John Coltrane, tenor sax, Thelonious Monk piano, Wilbur Ware bas en Shadow Wilson slagwerk. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden iconen uit de jazzgeschiedenis waar niemand omheen kan. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die met een geweldige swingende timing de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek en een wat nadrukkelijke timing, maar met een grote melodische zeggingskracht.

In House of Hard Bop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clark. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opname van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

luistert naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want To Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, met vandaag een grote inbreng van tenorsaxofonist Sonny Rollins. De vorige opnamen waren uit 1953 en 54. We gaan nu door met opname uit 56. Het betreft hier een quintet dat naast Monk en Rollins verder bestaat uit alt-saxofonist Ernie Henry en in de ritmesectie bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. Drie composities van Monk: Brilliant Corners, Blue Bolivar Blues en Panonica. Het album, oorspronkelijk uitgebracht bij Riverside onder de titel Brilliant Corners, kreeg van het blad Downbeat in die tijd 5 sterren. Het maximale dus.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de pianist en componist Thelonious Monk, die leefde van 1917 tot 1982. In het volgende blok hoorde u opname uit 1954 en we gaan nu verder met opname uit 1955. Deze werden gemaakt met een trio dat naast Monk bestaat uit bassist Oscar Pettiford en slagwerk Kenny Clarke. Ditmaal bestaat het repertoire niet uit stukken van Monk, maar uit werk van de door hem zeer bewonderde orkestleider en componist Duke Ellington. Om enkele titels te noemen: I Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad en Black and Tan Fantasy.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen problemen mee om toch mooi aan de slag te gaan.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar vroege opnamen van pianist en componist Thelonious Monk. We gaan door met sextetopname uit 1952 met naast Monk een aantal bekende namen. Trompetist Kenny Dorham, alt-saxofonist Lou Donaldson, tenorsaxofonist Lucky Thompson, bassist Nelson Boyd en slagwerker Max Roach. Er komen weer een aantal Monk-composities voorbij, waaronder Skippy, Hornin' In, Let's Cool One. Het laatste stuk, I'll Follow You, wordt overigens in trio-bezetting gespeeld.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar pianist en componist Thelonious Monk met opname in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Als laatste hoort u hem in een trio met bassist Gary Mapp en slagwerker Art Blakey. We noemen nog enkele Monk-composities. Little Rooty Tooty, Bahia, Monk's Dream, Trinkle Tinkle en Bamsha Swing.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Opnamen waren uit 1947 en 48. Als toegift volgt nog een rariteit. Bij het kwartet van Milt Jackson voegde zich voor twee nummers ook een zanger en dat was Kenny Pancho Haggood. En dat zal wel zijn geweest op aandringen van de producent. Tot zover deze woorden, geschreven door samensteller van dit programma, Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag besteden we weer eens aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 in Washington. Dat hij niet erg bekend is geworden ligt aan het feit dat hij een family man was en zijn brood gedurende 30 jaar voornamelijk verdiend heeft als postbode in zijn geboorteplaats. Zijn doorbraak kwam pas aan het einde van de jaren 70, toen hij ging samenwerken met drummer Billy Hart. Deze stimuleerde hem en bracht hem in contact met het Deense label Steeplechase. We beginnen met twee stukken van zijn eerste cd, getiteld This is Buck Hill, opgenomen in 1978. De ritmesectie bestaat uit gerenommeerde muzici, Kenny Barron, piano, Buster Williams, bas en Billy Hart natuurlijk achter het slagwerk. De composities zijn van Buck Hill zelf.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hale, geboren in 1927. En dit waren twee stukken van zijn eerste cd, die in 1978 werd opgenomen onder de titel This is Buck Hale. Zijn muzikale activiteiten namen eind jaren 70 toe, omdat hij na 30 jaar zijn baan als postbode had opgegeven. En dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 10 cd's. Ook in ons land was hij ooit te beluisteren, omdat hij in 1981 werd gevraagd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Van dat concert is een dubbel cd uitgebracht. Daarvan hoort u nu twee stukken.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalphy. Die leefde van 1928 tot in 1964. Zojuist twee stukken in quintetbezetting met trompetist Donald Byrd en tenorsaxofonist Nathan Davis. In de volgende stukken komen er soms nog twee muzici bij, pianist Jacques Dival en percussionist Jackie Bamboo. Het eerste stuk is van Dalphy, G.W., en daarna een interpretatie van een thema van John Coltrane, Naima. En dan weer een stuk van Dalphy, Ode to Charlie Parker. Opname gemaakt in Parijs, 11 juni 1964. Eric Dalphy zou op een ongelukkige manier komen te overlijden. Dat was 29 juni 1964 in een ziekenhuis in Berlijn als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. En dat was heel droevig, want hij was pas 36 jaar oud en had nog zoveel moois voor ons in petto.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dolphy, geboren 1928, overleden 1964. Het programma voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan, maar dit uur is wel bijzonder, omdat u niet eerder uitgebrachte opname gaat horen. Het betreft een nachtconcert in Amsterdam in de serie Jazz at het Concertgebouw. En deze concerten werden in dat tijd geproduceerd door Lou van Rees. Het kwartet van Monk bestaat verder uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlop. Dat kwartet heeft geruime tijd bestaan en heeft ook verschillende albums uitgebracht. Maar dit live optreden is van grote klasse. Tenorist Charlie Rouse was geen beroemdheid, maar hier haalt hij alles uit de kast. En Thelonious Monk had er duidelijk ook veel zin in. Het optreden vond plaats in de nacht van 20 mei 1961. In het eerste blok hoort u drie stukken van Monk. Jackying, Straight No Chaser en Crapper School with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious Monk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk, met recent uitgebrachte opname van een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw uit mei 1961. Deze registratie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort eerst nog twee Monk-stukken door het kwartet, namelijk Well You Needn't en Rhythmining, en daarna volgen twee stukken waarin Thelonious Monk solo piano speelt. Het zijn bekende songs Body and Soul en Just a Gigolo.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoort u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici: pianist Misha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd indertijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in Berlijn zou overlijden. En later bleek dat dit niet zijn laatste opnamen waren. Want op 11 juni zou hij in Parijs nog meer opnemen. En die komen de volgende keer aan bod.

0: met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons' laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo-album van de alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967, als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolff nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

Mm-hmm.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van fluitist en rietblazer Eric Dolphy. U hoorde hem met het sextet van pianist George Russell. En dat waren opnamen uit 1961. We gaan door met het album Out to Lunch, door Dolphy onder eigen naam uitgebracht. De bezetting: Eric Dolphy, altsax, fluit of basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Richard Davis, bas en Tony Williams, slagwerk. Kenmerkend voor Dolphy was zijn enorme productiviteit en dit alles in zijn helaas korte leven. Daarnaast is heel kenmerkend dat hij graag met zoveel mogelijk verschillende muzici samenspeelde. Zijn stijl van improviseren is geworteld in de hardbop, maar ontwikkelde zich in de loop van de tijd steeds meer in een vrijere richting. De volgende opnamen zijn uit begin 1964 en de composities zijn allemaal van Eric Dolphy.

0: Twee tracks van Horace Silver, Que Pasa en The Kicker van zijn album Song for My Father uit 1964. Na het succes van Song for My Father en The Sidewinder begonnen distributeurs Alfred Lion, de baas van Blue Note, keer op keer te benaderen met de vraag: heb je nog meer muziek die hetzelfde klinkt als dit? Lion beantwoordt die vraag door vaker lange blues tracks op te nemen en probeert de Sidewinder dunnetjes over te doen met de Rump Roller. Het wordt geen hit. In de volgende aflevering gaat het over 1965, het jaar waarin het platenlabel Blue Note wordt overgenomen door het label Liberty Records. Blue Note-bazen Alfred Lion en Francis Wolfe blijven actief bij het label. 1965 is ook een succesjaar voor twee opvallende artiesten bij Blue Note, pianist Herbie Hancock en saxofonist Wayne Shorter. De 12e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 19 augustus, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 10e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering waren we gebleven in 1963, het jaar waarin Blue Note baas Alfred Lion twee verliezen te betreuren had, Ike Quebec en Sonny Clark. Naast deze tragische gebeurtenissen hoorden we ook Grant Green op gitaar, die in 1960 zijn debuutalbum bij Blue Note maakte en uiteindelijk alleen al als leider 29 albums voor het label zou maken. In deze aflevering gaan we de muziek horen van een van Alfred Lion's grote favorieten, trompetist Lee Morgan, die bijna 40 keer plaatsneemt achter de microfoons van Blue Note. Hij zorgde in 1963 voor een grote hit met het album The Sidewinder. Het was Morgan's comeback nadat hij 2,5 jaar in zijn geboortestad Philadelphia had afgekikt van de heroïne. 3 van de 5 tracks op het album zijn hardbop-composities van hoog niveau, maar de titelsong is een 10 minuten durend Latin-stuk van Morgan. Op de single die van het album wordt getrokken zal het in tweeën worden geknipt. In 1964 wordt die single de meest gedraaide jazzplaat in de Amerikaanse jukeboxes. In de Billboard LP-lijst stond de Sidewinder op nummer 25, uniek voor een jazzplaat in het Beatles-tijdperk. Tijdens de World Series van 1965 is het nummer te horen in een commercial voor Chrysler. De Latin en R&B klanken van de Sidewinder zijn een voorproefje van de latere Boogaloo en Soul Jazz rage.

The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenorsax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night.

Dat waren achtereenvolgens Totem Pole en Boy What a Night van Lee Morgan's album The Sidewinder uit 1963. De tenorist was hier Joe Henderson. Hij maakte eerder dat jaar zijn eerste plaat van Blue Note. En er zou er nog vele volgen, maar wel steeds meer richting de avant-garde. En Joe Henderson was niet de enige in de Blue Note gelederen die wat anders wilde. Alfred Lion en Frank Wolf, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt alt-sax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.